0: En ook in die 70er jaren, aan die tijd de disco music, kwam uit de USA. A Taste of Honey, million seller damals. En de titel hieß natuurlijk Boogie Oogie Oogie. Der Disco-Klassiker war das.
1: Power, Power, Power Play.
2: We were